0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana.
3: Yay! Després, bon dia, Bronca de Ràdio.
2: Chicken banana.
3: Lekker, lekker, jou, Bronca de Ràdio. Petsie, petsie, al. Mijn naam is Rob Goos. En ik wil jou terug welkom verheerd.
2: Chicken banana.
3: Ja, ja, ja. Ik was laatst vrijdag aan zo'n beetje onder die wolken geweest. Maar vanavond is ik boe op die wolken.
2: Chicken banana.
3: Ah, zei, we hebben vanavond niet een lekker week gehad. En je kan een beetje oor laat zak. Dat je 4 keer aansteek. Of zo maar net zo'n beetje rock and roll over die ijs. Als je chicken of als je banana. Ja, vanavond was bij lekker kijken op Ramka Tranio. Op een 7.0 066-032-3973. WhatsApp, nummerkie. En ik wil van harte, je gaan lekker vanavond genieten. Als het koud is, maak je vuur groter. Als het warm is, trek hij voorbaaitje uit jouw papa en laat jou dicht bewegen. Ja, ik wil ook veel zeggen. Bye bye, dankie. Veel ondersteuning en samenleis op een vrijdagavond. En ook altijd jullie zo lekker fun is. Ik heb een lang, lang week gehad. Weet je, ooms afsikkerig is nie een sukkel, jy moes maar bekom te werk. Maar die van julle wat gezond is, as jy jou flu shot gehad het, papi, as jy was king of the castle. Wat sê die ou? Verstaan, was jy Richard Gere, vandag is jy reverse Gere.
2: Chicken banana, chicken banana.
3: Ja, as vanavond die eerste keer is op Ramka Tranio, wil ek vir jou sê bye bye welkom. My naam is Rudolf Goos, en is my eer en my plezier om jou vanavond geselskap te hou hier op Ramka Tranio op NC.zera. As jy denk jy op die lucht is heeltemaal mal en van sy loodje getik, dan wil ek vir jou sê absoluut reg. Welkom op Ramka Tranio, is altijd lekker om saam met jou te keer. En ek wil hee, jy moet die kans vat, saam met my vanavond.

0: ακριό πρόμο και δρόμο. Traveling Wolverines. Jeff Lynne, Tom Petty, George Harrison, Roy Orbison and Bob Dylan. Lekker, van 1988 zowel je af, is dit natuurlijk die Traveling Wilburys hier op Ramkatradio.co.za. Man, so is dan die realiteit, het is briek op kijk, ek hoop vanavond, jy het vanavond een lekker aand, en jy gaan lekker samen ons keier, en die vleisies gaan braai, en die vierkies gaan brand, dit is natuurlijk hoe het hoort hier op Ramkatradio, en is net so 10, 11 minuten na 6, 6.30 natuurlijk ons grappie tijd, vanavond gaan oom Tolla ons een bietjie vertel van een ding of twee, so jy wil eigenlijk laat die mis nie, en dan wil ek ook net sê, welkom aan die nieuwe luisteraars wat vanavond samen ons keier, ek kry nou een boodskap hier, dat ek net gauw van met my poeiers hier by mekaar sit, die nommer eindig op 2632. Het sê, ons het jou laas naweek gemis, baie lekker dat jy weer vanavond belig is, baie baie dankie, ek het nog nie jou naam daar nie, maar baie baie dankie 2632. Ja, yes, like het, weet jy, ek het laas vrijdag, ek was donderdag al begin slecht voel, vrijdag, yes, het was my kop so zwaar soos a bouwblok. Toe gaan ek dokter toe en die ook geef my na paar doepas en ek denk toe by myself hier by die middag, maar wie, ek gaan nou van hierdie nommerkies gaat ek nou slat. Ek slat nou soms al die marisijne gelijktijdig. Yes, like het, hoe vat hy goed vir my weg. Ek denk ek het hier zondag opgestaan. Maar ja, ek is terug met de vengeance. Ek is terug op belag. Jou Bram Kedrani op en op en zin. So baie welkom, ek hoop vanavond die jy geniet het, laat jou deeg beweeg. As jy vanavond die koud krijg, vat van mamie so van oud toesteppie, want, dis mis het woord.
1: Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over.
0: Wanneer was jullie niet gehoord van Outfield? Outfield, hier op Ramkat Radio met Jola.

Outfield, jou Broncos Radio, wat laat sien van Outfield hoor, 1985, hè? As jy van die mense is wat die 6x9's en die houtboksies in jou kar gebouw het, nou ken jy die Outfield, hè? You love jou Broncos Radio, 1985 Outfield. Yes, ek wil ek sê bye bye, welkom my groot maat, Kobus Gerber, die burgemeester van Villiers Valley. Oh, papi, dit lyk my vanavond gaan het weer lekker aan my Kobus Gerber, bye bye gewilde, mater van ons hier op ramkadranio.co.za. Die ouste heeft my prachtige fotokie van een vierkie wat brand daar by sy huis, en ek dink toe by myself, nee, kyk, as my so tolle het, was hy, hy eet movie van wat hy pas die bezer, hy asyn wijn gegeet, sê die vrou was, lekker soos een krekker, nou ja, ook kom as ek al vir jou sê, die vier fotokie wat hy van my gesteer het, is lekker soos een krekker. Lekker, Kobus, welkom in jou en die familie ook, is lekker om samen met jou te keer vanavond op ramkadranio.co.za. Nou, ek wil ook net vir julle sê, 2 weke gelede was ek by trouwe gewees, een formele wedding trouwe gewees, en ek het die voorreg gehad om bietjie saam met familie te keer en ook saam met Taneria en om Virkie en Boedepoel. Oeh, mense, mense, kon ek sê veel, dit was dik lekker gewees. Ek het baie, baie geniet. Ek gaan bykie later vanavond bykie veel vertel van die goed wat ons aangevang het, wat ons gedoen het, maar dit was baie lekker. So, bly ingeskakel in die storiekies. Net so na die grampie tyd gaan ons bykie deel wat ons die naweek daar in Lamberts Valley gedoen het. Oh, papi, en het ons dit nie geniet nie. Nou ja, baie welkom weer eens. En dan wil ek ook net sê, dat as jy nou vanavond enig iets wil hee van een gitaarsnaar tot een ooghaar, is die verkeerde plek. Is die verkeerde plek om het te kry. Maar as jy al of een soekie, of een hallo sê, of een boodskapie, of net een songiekie wil hoor, my maat, ek is die ou. Lekker die op ramkadranio.co.za. Volgende die beurt, ek weet nie wie jy nou onthou vir die liedje van Ek Glo. Annie van Rooyen het die liedje gesing van Ek Glo. Nou, sensatie het gesê, hoorie, hulle glo, hulle kan hom so'n bietjie warm maak. Soos jy nou op Ramkat Radio, ek glo, warm gemaak, dier een sensatie.

Amerika hat es beinahe vorbei. Heilatville. Them stones. Amerika hat was dir. Amerika hat am Krei. Und ich krei am No. Und du färder je rei, um unter die Freiwang. Da war Afelskopf von die Mittel von die Felder, aber so hui in, was hang unter die Balles Bubel Brit. Bubel fat am Prachtigkeit, Lichheit. Er entdeckt, twee, drie Mann, ich komm tini Katlin auf. Ma Pudelpina, komm deck für Bubel. Ach, bin ich am Deck Prachtig. Hij kreeg een boel uit die kantlijn. Hier komt Dogma Diedrichs ook bij. Een hele spelletje met Dogma boven. Staat daar over die kantlijn terwijl het nou lekker zoutje op Nieuweland. Nou zit Olifant was tussen wat laatste jersey. Ze zei, dat brengt hem een nieuwe jersey. Hij kijkt hem zo in die zon. Hij zei, it's good and clean and fresh. La la la. En nou trek hem zo als het dak leef aan. Hij zei, ek is een zeesop. Baba. Die bal werd aangegooid. Wordt geklapt naar Mirka toe. Mirka geeft een brandewijn bresler. Brandewijn geeft een kasterolie pinaar. Kasterolie al. En hij knip. En hij al. En hij knip. En met zo wat boog. Denk er over die doelijn. En nou zei die kennis alle van chips hier. Ik zei, don't say chips. Say, well, ask Kinkle Cat. Deedle, deedle, deedle, Kinkle Cat.

0: Cocaine deur Jackson Taylor and the Sinners hier op Ramkadrani op NC.0. Speciaal met my groot maat DJ Toy over Grabou, the man with the legend en die groot kat van Ramkat. Hey, dit gaat weer lekker vanavond daar. Nou, een plek waar het ook lekker gaan, maar voor ek nou sê waar het is en wie dit is nie. Al wat ek vir jou kan sê is, hierdie mense is wonderlike mense. Prachtige, vriendelike, ons damse gaans. Nou, ek kry nou een video en een kiekie. Nou weet ek nie of die video en die kiekie op dieselfde tyd geneem is nie, en of dit nou 'n ou video of 'n ou kiekie is. Is dit nou al twee gelyk geneem? Nou ek het nou nie hoe sê die manne geinvestigate. Ek het nie ondersoek ingestel nie, want ek wil nou self wat sê die Engelsman gesurprise. Ek wil ook verras wees. So kom ons luister saam wat hierdie awesome ou sê.
1: Nancy, hoor, Rudolf, hoop het gaan goed daar by jou.
0: Hey.
1: Hier by ons was het daar lekker gemakkelijk vandag, om nie te koud te, maar die afgelopen paar ochende was het maar wit geryp. Maar ja, ek was soos my vriend Kobus haar vellige sê, ook een bykie gepreoccupied, en jyne weer, oor weer, al die goeders en so, maar vanavond is ek by, en daar woensdag aan lekker saam gekeer met ou DJ Toy, ek het die ouwe aan verskrikkelijk gemis, maar ek is blij, amal se hoese, broese is uitgesorteer en amal keer lekker saam. Ons het een klein vierkie aan die gang. Ek het gauw vir jou videokie gestuur van gisteraand. Luan Nel, dis nou my ou bierman hier. Hulle boer nou in die mans dorp, maar hy is van hier af. Hulle het een bykie kom keer die vakantie by sy broer hier langs my, by Anton. Luan het vandag 19 geraak, so gisteraand het ons hierdie Boesmanlandse jongmense saamgeskraap en een bykie lekker gedans, gekeier en om die vier, jy kan my sien hy klas stomp en wat sit hulle op die vier, maar ons het lekker gekeier tot voordag morgen toe, so dit was nou baie lekker en vanavond is het net ek en mama, dit is soos in een kerkhof wat jy stap, is doodstil hier behalwe Ramkat.

0: is natuurlijk om Piet Duitser en Janie Mostert met daar oor kan die spruit. Jesse mense, dit is allemaal een lekker stukkie daai nie. Dit is nou een man wat, dit is manne wat honderde kilometers uit mekaar uit sit. Hulle het apart sit en speel en toe by mekaar in die muziek na die tijd gesit. Dit klink of hulle langs mekaar sit. Wonderlik man, Piet Duitser, hoort, is allemaal man wat kan met die backflake. En natuurlijk Janie Mostert, hy is geniaal met een gitaar en een concertina. Hy kan enige ding speel, rechte waar. Dis nou, manne, dan hier sê, jeet, as een bykie boodie kom kyk. Nou ja, as jy voetje geklop het, of as jy sommer af en mamie so vir een toestepje gevat het, kyk, dan is jy by die rechte plek, ne? Jee, papa, ek is nou nie een vreselike danser nie, maar jy kan, dan moet jy, kyk jy met die dinge gooi. Jy op Ramkat Radio, op en sê, op en sê, wil ek vir jou sê, baie, baie welkom. Is dit nie lekker nie?
1: Kyk jy, sê daar vir Bertie Dikpens Nel. Ek sê, hy moet om reg hou, papa. Einde gistersdag, ek, hy sê, eie 50ste verjaarsdag vier, Lammersbaai. En, ja, ek en Bertie Dikpens gaan saam party hou. Ons gaan vir die dood gaan. So, geniet die aand, hy stilte saam met jou, net jou en mama, want, die naweek van die einde gistersdag, gaan ons die bezigheid roer, papa, gaan ons van my roer. Goeie Bertie, ek is hem net baie blij om te weet. Was hy skaap sy naam?
0: Bergrivier,
1: ja. Leven nog. Want volgende jaar gaan we van hom spit, papa.
0: Yeah.
1: Ja, ek hoop jy in Roel over klaar gepraat, want volgende jaar gaan we van Bergrivier lekker spit maak. die boodschap moet eindelijk zo lui. Vir julle wat sensitief is vir ongelukke en sikke type van dinge, julle moet nie na die boodskap luister nie. En julle moet onthou dat julle groente eet, groente kom ook van dieren af, maar ek gaan dit nog nie verder uitbreid hou.
0: DJ Toy, jy is een ander ou, wat is lekker. Dankie, DJ Toy, vir een lekker boodskap. Bertie, het lekker vir my ons verjaarsdag wat opkom, my vriend. Oeh, dis in Lammersbaai, sy valley. My mat, en jy word 50, ne? Hey, wie wat, ou DJ Toy, ek dink ons moet iets speciaals doen vir my ons ou groot maat, ou Bertie. Bertie, my mat, ek is nou nie een genie nie. Ek sit ook hier in een bottle nie, maar jy moet maar haar jou wensies deurstuur. Maak jou lysie, stuur hom deur, laat ons luisteraars hoor. Dis was al wat ons kan doen. Nou, een man word ons net een keer 50.